0: es The International Charts.
1: Chart.
0: Internacional.
2: Dit was vorige week de top 3. Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.

0: chart.
1: Internacional.
2: Dit was vorige week de top 3. Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It, I Knew You. De zilveren medaille was voor Jugal en Bam Bam. Maar... One. Shakira met de WK

0: Esto es The International Charts. Chart. Internacional.
1: Dit was vorige week de top 3. Taylor Swift. Als de bronzen medaille met I Knew It.